Wanneken, was het toen? De vreemde reed ons. Wanneken is kans ellendig met café. Ik doe het is, was maar voor. Ondus keer, ondus kwijt, we gaan het alles. Die aan de afhoor.